0: can sing.
1: Er is gee hoor hoor met Billy Forrest, She Can't Say That Anymore. Jy het geluister na hoor hoor hier op RSG. Vanaand het ons teruggeruis na die countryklanke van Billy Forrest en Barbara Rey, twee kunstenaars wie se musiek steeds deel is en bly van Suid-Afrika se musiekgeskiedenis. Ek speel uit met Barbara Rey se verwerking van die baie bekende Donna Fargo treffer Funny Face. Ek is Jacques Arendt. Tot volgende keer. Vlieg hoog, koningskind.

Dit was die laaste voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit is aangebied in samenwerking met Protea Boekhuis en die skrywer. Dit is voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

Dat is een lelijke ding wat kop wijs in Parijs. Iets helemaal anders als een bikereis, of een koplijs, of bij bachelorparties muiswijs. Op een baarstoel bij een braai, zit een ouwe en eet sy slaai. Asseblief my lief sê ja, kan ek leeuw loop? Die ouwens het mooi gevra. Nou as jy weet wat die leeuw loop is, en jy weet waar die leeuw moet rus, maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeuw loop is baie verleidelik, en ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik. Knijp twee ballen vast tussen jou benen, met jou handen en jou knieën op die stenen.

Sommers zo en zonder reden. In Alphon van Bas, in de kwevel vanochtend, kom Boijskop voor mij rijdt. Die was wat reis was groot, als gewoonlijk aangezaas. En die nachtgeil, ze denk ik, droeger as die ander hart. En uit mijn keel het ek gebid, dat elke hart ze vreugd en vreugd sal nietig word vir jou. En dat elke afdraai baie keer jou nooit nie sal laat verdwaan. Dit was

Avenue. Uit 1982, Electric Avenue, wyd uiteenlopend. Die een is 'n vrou, die ander een is 'n man, die een is stadig, die ander een is vinnig. Die een kom uit die vroeg 2000s, die een uit die vroeg 80s. Ons gooi die net wyd oop om die kap van die buil te kom waarvan ons luisteraars nie lus is vir vanmiddag. So wat een vat ons vorentoe? Is dit Faith Hill? Is dit Eddie Grant? 45889 R50 per boodskap. Ons sal nou kyk na van die SMS'e. Kom ons maak eers nog musiek hier in Spitstyd saam met Will Lindley.

0: Chipscast. Nou vandag is ek nou weer hierso waar dit saak maak waar mense lekker Afrikaans praat. Met wie praat ek nou?
1: Met Evan.
0: Evan, hoe gaan het met jou vandag?
1: Ek is alright en self.
0: Lekker, wat was jou, hoe jou dag gelyk sover?
1: Het was maar net een dag, ja.
0: Is het?
1: Was lekker, ja.
0: Was het lekker?
1: Ja, maar het begin maar nou net.
0: Het begin het nou net, oor, jy het nie die rapporte gekry wat jou naweek gaan opmorsie.
1: Ek het hem lang al gekry, ja.
0: Is het, voel jy trots op het?
1: Ja.
0: Ja, hy is kwaai. Luister het so maar even, ek wil gou vinnig by jou hoor, man. Wanneer hou liefde op om liefde te wees en dan word het beheer?
1: As het voel like of ek is die enigste een wat draai om my relationship te hou van die ander enig een, ja, as meer as ek gee nie. So is ja, it, dan it, voel het sy, ja.
0: Of voel het sy iemand beheer jou?
1: Ja.
0: Ok, en dan wil ek bykie dieper gaan. Nou, wat beheerende, jy ken mys as mense al beheer, beheerende gedrag word dikwels met liefde gewaar. Kan iemand jou lief hê en terselfde tyd jou beheer?
1: Nee, ek voel is verkeerd om iemand lief te hê en iemand te beheer van, as jy iemand lief het, jy sal enige iets doen om die mens te rots te hou, yeah. En om die mens te maak laat, om een beter persoon te voel, so,
0: yeah,
1: yeah, as jy maak laat die mens nie soos hy voel, dan ken ons die, ja, so, dit kan nie gebeur nie.
0: Is het, het jy al een voorbeeld van die gehad in jou leven?
1: Ja, ek het, al baie keer, ja, ek het getraai en getraai, maar ja.
0: Wat het gebeur?
1: Eish, die meisiekinders, eish, ja. Hy sit my maar net geloos, jong, hey.
0: Is
1: ja.
0: Het? Ja. Want jy wil nie een pakkie 2-minute noodles koop met elke dagie.
1: Ja.
0: Is het gaan het oor die?
1: Ja.
0: Ok, nou ek wil by jou iets bykie korter hoor. Kan jy vir my een voorbeeld gee van die rechte type liefde vir jou?
1: Die rechte type liefde is as al twee try om my relationship te hou en as al twee beklei.
0: Ja.
1: So het kan nie net een as wat 50 gee en die ander ene gee niks. So ja. As al twee try dan... Dan die relationship reg, dan sal het reg as.
2: Liefde word beheer wanneer jy jou probeer verander of beperk om jouself te wees. Liefde wat jou beheer laat jou uiteindelik kleiner voel. En gesonde liefde laat jou eerder veilig, vry, gerus, gerespekteer, gewaardeer en gelijkwaardig voel. Het hoort nie 'n tronk te wees van jou vryheid, vry of vir sekuriteit nie. Dit behoort eerder een plek te wees waar jy veilig genoeg voel om jouself te wees, te groei en jou eie mens te bly. Moenie laat iemand jou beheer nie, is nie meer te waard nie.

So om die vraag te antwoord wat sê, wanneer word liefde beheer, dink ek is, wanneer jy nou vir my gaan sê, wat te dra, specifiek wanneer ons na sekere plek toe gaan, en ek wil net myself wees, en dan is jy nou opinie van, oh nee, hy is te kort, of hy is te lang, of het is te formeel, en daar is nou nie een theme of so iets nie, is. So, en, om eerlijk te wees, as iemand nou elke dag begin highlight om te sê, jy doe nie die, jy doe nie die, jy doe nie die, jy doe nie die, ek denk die is nou, nee, dis een red flag vir my. En om die tweede vraag te antwoord, hoe behoort gezonde liefde in een vrou eerder te laat weet? Ek vraag nie eens vir baie nie, ek wil toch net hê, jy moet die skortel goed saam met my was, ek wil toch net hê, jy moet asseblief een bykie die uitvee, fietje, maak een bykie die kooi op, of maak een bykie van my breakfast, dit is gezonde, want luister een bykie, gee vir my die selle liefde wat ek vir jou gee, leer een bykie my love language, sodat ons, dit is nou nie elke dag, sodat men hier of daar, so, dan is het een bykie gezond vir my, want dan luister jy na my, en dan gee jy terug wat ek ook vir jou gee, so, dit is al.

Hombre, no, te tienes Francia y Iowa, América. Ek sal graag na Guns N' Roses November en wil luister. Groete hierdie verte uit. Lekker aan vir julle, geniet jou show. Dankie. Bye bye.

Onthou met draai op ons webtuis te maak, rsg.co.za, om te gaan kyk wat vir jou voorlê in terme van luistergenot vir die res van die week. Jonah met trading. Ek het enorme voorreg gehad toe sy in Suid-Afrika kom toer het met haar 40 jaar toer, om haar siel alleen op die verhoog te kan sien speel. Sy het nie een groep achter haar gehad, nie, maar sy het sy gitaar, sy het die stories van haar muziek en die story van haar leven ook vertel, terwyl sy nou die concert geer, was fantastische concert en samenstelling daarvan. Hier sal sy met More Than One Kind of Love, Connor Grain het aan haar, met Astronomy en Christina Perry is a human.

Diana Krall met Dancing in the Dark. Volgende is instrumentale en atmosferiese meesterstuk van een van die mees ikoniese musiekgroepe uit die Verenigde Koninkryk en dit is Sade met Mermaid vanaf hulle 1992 album Love Deluxe.